0: Ik heb een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje
1: een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een kapteins, jachtu kapteins Valters Romans. Sveiciens Valteram, nu es nezinu, vai nu viņš mūs klausās vai nē, bet es zinu, ka tie, kas mūs klausās, 100 punkti zina Valteru, ja, jo Valters ļoti populārs cilvēks ir, nu, tādā ziņā, ka, nu, reti kurš nodarbojas ar burāšanu, varētu viņu nezināt. Nu, labi, ar vienvēr cekot, šodien ir ļoti, ļoti labs iemesls, lai svinētu. Un starp citu, jau nedēļa ir pārvēlusies pāri kritiskajai robežai. Nu, jau prāts nesās uz izklaidēm. Un starp, man liekas, ka vasarā jau arī daudzi ceturtdienu uzskat par savu beidzamo darba dienu. Jo es zinu, ka daudz darba devēja ļauj nu, piekdienu ņemt arī kā brīvu, ja vien tas darbs iet no rokas un tā tālāk. Tā kā iespējams, ka daudz šodien dzīvo jau tādā brīvdienu režīmā. No ezotērijas viedokļu šodien arī diezgan laba diena ir, ja? Šodien ir brīvības un draudzības sajūtu diena. Nu, kur nu vēl labāk? Kurā var izvērtēt arī nu, tās idejas, kas tev ir uzradušās pavasari. Nu, varbūt kaut kādu zinātro uzkodu vietiņu, varbūt kaut kādu nopietnāku biznesu, varbūt kaut kādu bitcoinu zinu kaut kādu biznesu. Nu, es zinu, varbūt, ka šodien tas ir tas brīdis, kad visums atvers jums koridoru un ļaus tajā